0: Moet ik zit hier, hoi hoi.
1: Wie zie je dat er naast een
0: beer? Wie zie je dat er een man?
1: Ze dragen mijn post aan het voeren.
0: Dat is mijn post.
1: Hé.
0: Ik ben geen klok maken.
1: Ah, ik was hem gang in, hè? Ik ben wel een beetje in de zin. Ik ben een beetje in de zin. Ik ben een beetje in de zin. Ik ben een beetje in de zin. Ik
0: Shakarat.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Eka, seis horas na 48 minutos. Kankaroku vai estar lá na Nemixet. Leixona, e concomaca, 7 horas. Lá negativo, chata, cama, unco, ca, antena nacional. Zo, cama, unco, e a 7 horas, tangue, na, cancaroma, bulu, shimu, xa, maputo, gaza, na inyambane.